0: tracteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Regio Break. Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Gemelt Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging. Het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld, de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd. En op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld, de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert-Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. In Aderichtel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boeken en Geemelt Baken op Omroep Peelrond. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote boom was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld, de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Gemert Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging. Het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaartocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie in kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioront, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Gemelt Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging: het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld, de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïben zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioront, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Gemelt Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging: het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van de voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. In Aderikstel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Erbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrond. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert-Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Gemert-Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging. Het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van de voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Mark Peter.

Hoezo 90-0 met Goedemorgen Zondag. En we gingen meteen back to the 90s met de Backstreet Boys. En we've got it going on. Nou ja, mondvol die het, hè. Goed, we gaan door met muziek van Ryan Shaw en It's Get Better. Maar eerst de Doobie Brothers en Long Train Running.

Terug naar het jaar 1992, naar het album Back to Front van Lionel Richie. En daar stond natuurlijk deze single op, My Destiny. Je luistert nog steeds naar de vroege zondagochtend hier bij Ozone 920. Fijn dat je erbij bent, want ik heb zo meteen muziek van Mariah Carey en Emotions. Maar eerst Billy Joel, hier is New York State of Mind.

Zometeen Erik Zijnsen en Suicide Blonde. Ook Olivia Dean komt eraan. So easy. Ja, wat ook easy is, is dat we naar Uncle Jerry gaan. In 1973 had hij een hit en stond daarmee ook in de top 40. Hij haalde het helaas maar tot de zesde plaats. En hij had als titel ja drie keer All Right.

De 27-jarige zangeres Olivia Dean hoorde je met So Easy to Fall in Love. Ja, ze is goed en wel solo nog een paar jaar, pas een paar jaartjes bezig en schoot toch al de ene na de andere. Dat is natuurlijk weer een van haar laatste nieuwe hits. Ja, zometeen gaan we naar een andere rot in het vak, namelijk Enrique Iglesias. Met Escape komt eraan, Donald Summer ook. Ja, net zo iemand, hè, natuurlijk. MacArthur Park. Maar je hebt de patch mode, you just can't get enough. De live versie.

Somewhere in the Castle Park. Hier bij OZR. Ja, en zo meteen na 9 uur gaan we natuurlijk verder met Goedemorgen Zondag. Met onder andere de top 40 gaan we terug naar 1977. En natuurlijk nog veel meer het komende uur. Blijf er gewoon lekker bij. Ik heb hier nog voor je One Republic en Counting Stars.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Gemert-Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging: het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. In Aderichtel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van de voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand. Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark

Hoe zijn 1-2-0 met Goedemorgen Zondag. Daan luister je nog steeds naar. En dit waren de Romantics en What I Like About You. Nou, voor de Nederlandse 40 van deze week gaan we terug naar 7 mei 1977.

1903 stond toen Guys and Dolls en You're My World. Nummer 2, David Bowie en Sound and Vision. En dan sluit de nummer 1 op 7 mei 1977 waren voor de Gypsum Brothers en Non-Stop Dance. En die komen ze alle drie achter elkaar.

Dat was dan de nummer 1 van de Nederlandse top 40 van 7 mei 1977. En die waren voor de Gibson Brothers en Non-Stop Dance. Muziek van Linda Ronstadt in samenwerking met Aaron Neville komt eraan. Don't Know Much, maar eerst Lady Gaga ook in samenwerking. Maar dan met Dushi, dit is Runway.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Goedemorgen, zondag.

klassieker. We gingen terug naar 1966 met James Brown en It's the Man's, Man's, Man's World. Andere muziek van Adele, die komt eraan. Hello, ook dood dan nog met There Will Be A Way. Maar eerst Snow Patrol, hier is Chasing Cars.

Artistiek. Dat was het. Ja, zometeen na 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder. Maar dan natuurlijk met Hans van Erp. Veel plezier nog daarmee. Ja, ik ga nog voor je draaien. Scouting for Girls en This Ain't the Love Song. En ook Robert Palmer komt eraan met Mercy, Mercy on Me. Dan ga je nog een fijne zondag wensen. Hoi!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jongeman kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemelt Baken op Omroep Pioland. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Gemert Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging: het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. In Aderichtel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Hans van Erp.
4: Vinylstudio 45.

Antje Pantje Kevertje zat op een hek. Dit is een beetje de strekking lijkt mij zo, hè. Sitting on a Fence van Twice as Much. Het was een leuke band uit een tweetal eigenlijk, een duo uit de jaren 60. Dit was afkomstig uit 1966 en ze hadden nog zo'n andere mooie, The True Story. En dat was ook zo'n ontzettend lekker, lief liedje. Van harte welkom, hele goedemorgen. Dit is Goedemorgen Zondag. En we gaan vinyl draaien, speciaal voor jou. Daaraan vanavond 6 uur. Lekker ouderwets platen uit de kast halen. Het wordt weer genieten. Nog even een woordje van Anka Mark. And here's the Cars, My Best Friend's Girl.

Turn the Beat Around. Het zou bijna haar enige echte grote hit worden. Ze had er nog eentje meer. En die was ook best wel lekker natuurlijk. Maar deze Turn the Beat Around uit 1976. Die maken het helemaal voor haar. Deze dame ooit ook nog eens gestart in de musical Hair. Dus er zijn vele grote artiesten ooit begonnen. Dit is Overzicht 920. Het is zondagochtend en we draaien heerlijk mooie ouderwets vinyl voor je. 33 en 45 toeren. Alles komt voorbij. Ik heb hier eentje van Tears for Fears.

Ach, die goede oude tijd. Ik hoor het je al denken. En natuurlijk, muziek dat brengt allemaal leuke herinneringen voort. En dat maakt ook wel. Dat is allemaal heerlijk om te doen hier. Lekker plaatje draaien. En zojuist hadden we iets uit 1990. Dus dat was best wel recent wat betreft deze uur bij OBS 920. En Tears for Fears en The Advice from the Young and Hearts. Nou, ach, we blijven nog even in die goede oude tijd. Want dit was een disco knaller van je welste, hè? Dat weten we. Dit zijn de Four Tops en hun welbekende Reach Out, I'll Be There.

Iedereen kent deze plaats. En toch is het nooit echt een grote hit geworden. Het is niet verder gekomen dan halfweg ergens de tippenraad toen de tijd. Wanneer was dat? In de jaren 70 ergens. 1976, als ik het hier zo kijk. Ik draai het van de LP Breakaway. En er staan een heleboel van die leuke luisterliedjes op. Dus eigenlijk zijn ze een beetje ondergewaardeerd voor deze heren Gallagher en Lyle.

Steve Winwood. Hij scoorde in zijn solo-carrière een viertal hits, waarvan deze, While You See a Chance, de grootste was, werd een nummer 10 notering. En er stond er nog eentje meer op dit album, het album Ark of a Diver. En dat was Night Train. En ook die kwam in de top 40 terecht. Net als Still in the Game en High Love. Maar die hadden een andere plek, een ander album gekregen. Goed, we gaan naar 1973 met Patty Bravo. Een liedje dat we ook kennen van Rita Hovink als zijnde Laat Me Alleen uit 1976. Maar dit is afkomstig uit 1973. Pazza Idea.

Het is de waarheid en niets dan de waarheid. En dat weet je, hè? Ja. Uit 1983, Spandau Ballet and True. En daarvoor, wat hadden we daarvoor nou? Ja, passe idee, hè? Een gek idee om die een keertje te draaien, hè? En ik kreeg nog een appje binnen van iemand die vroeg van... wie was die dame met dat, die met dat handschoentje aan moest pakken? Nou, dat was Lulu uit 68 met I'm a Tiger. Goed, het is vandaag, 10 mei. Dat betekent dat het moederdag is. En ja, wij moeten moeders eren. Dat doen we natuurlijk elke dag, want zij hoort bij ons. Eens even kijken. Ja, en als het dan zo is dat je echt iets wil doen voor haar, dan kun je een plaat aanvragen, bijvoorbeeld. Een bosbloemen is ook altijd maar hetzelfde, uiteraard. Hè? Maar vraag eens een leuke plaat aan. Dat kan allemaal via OSR 920. En dan kom je op een pagina terecht. En dan zie je aan de rechterkant boven een hele grote rode knop. Mail de studio. En onze redactieteam zit natuurlijk helemaal klaar voor u om dat allemaal in ontvangst te nemen en te verwerken. En dan draaien wij die leuke platen, zoals deze van The Hollies, The Baby.

Jordi Elvis. And if I stay, ja. I stay because of you. Die man die kan, die kon best wel een smartlapje wegwerken, hè. En elke keer als ik die dan hoor, die stem van deze gast, ja, ik krijg nog altijd de kriebels. Leuk liedje, hè? Dat vind je natuurlijk ook wel. Halfweg de jaren 70 was dit. My boy. Ik heb hier een hele mooie verzamelplaat liggen van Sam Cooke. Daar staat eigenlijk alles op wat hij gemaakt heeft, wat mooi is. Maar hij heeft zoveel moois gemaakt, maar dit ook. Only 16.

je bent het toch met me eens, hè, dat dit hartstikke leuk is. Hè? De muziek van Sam Cooke en die stem ook hartstikke mooi. Altijd nog. Only 16. Nou, we gaan de richting het tijd zijn van 11 uur. Dat doen we met een stukje instrumentale van Mark Knopfler. Vanaf de film, de soundtrack van Local Hero. Dit is Coming Home. Tot zo, na het nieuws.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. Op zaterdag 16 mei organiseert een vriendengroep in Gemert het muziekfestijn Woodstock. Dit initiatief belooft een bruisend festijn met volop live muziek en gevarieerde entertainment. Vanaf 2 uur zijn bezoekers welkom aan de Rode Hoefsedijk 67. De organisatie heeft een divers programma samengesteld voor een breed publiek dat wil genieten van optredens en een gezellige sfeer. Woodstock onderstreept de levendige gemeenschapszin in Gemert en biedt een platform voor zowel gevestigde als opkomende artiesten. Gemert-Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging: het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. Op de N272 tussen Gemert en Beek en Donk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. In Aderichtel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemans-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.
6: J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu

Ja, die laat ik even helemaal uitdraaien. Zo mooi, met, dat, met die strijkinstrumenten. Wat een heerlijke plaat. Nog altijd, na al die jaren. 1967 was het Armo met Inshallah. Klinkt zo lekker, klinkt zo heel leuk zeg. En af en toe dan bewijzen we graag nog even dat we het allemaal vanaf vinyl draaien. Dus vandaar dit oud singeltje nog een keer uit de kast gehaald. Welkom terug, het laatste gedeelte van Goedemorgen Zondag. Hier is Stevie Wonder en haar.

Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Wanneer was dat? 1974. Inmiddels, vandaag, precies vandaag, 52 jaar geleden dat hij dit opnam. Dit I Shot the Sheriff. Het was een cover van een nummer van Bob Marley. En hij zag er in eerste instantie aanvankelijk nogal wat behoorlijk tegenop. Maar uiteindelijk werd dit dan toch nog zijn enige nummer 1 hit. Maar dan in het buitenland, uit zijn carrière. En hier in Nederland was dat zijn derde notering in de toplijsten eigenlijk. Want Leila en Wonderful World, volgens mij. Die gingen hem nog daaraan voor. Dus het was nog een hele mooie presentatie met I Shot the Sheriff. We gaan naar Grand Funk Railroad. Want de zanger van die band is een klein beetje verliefd.

OSR 920 met de muziek van de Eagles op je radio. Doen wij dat te veel draaien? De Eagles? Nee, toch zeker, hè? Er is ook zoveel te beluisteren van deze gasten. Heerlijk. Witchy Woman was dat. Ja, even kijken. Ik moet nog even een belofte nakomen. Ik zou deze nog even draaien voor iemand. Left Sides uit de jaren 70. Dit is de Locomotion.

Ja, ze zeggen wel eens ooit, als je hem hebt liggen, dan moet je hem ook draaien. Dat doen we dan ook met veel plezier hier bij OSR 920. Zeker in Havens was dit met dat oude vertrouwde in the year 25. Zo. Laten we even naar het weer gaan kijken, want het is best wel mooi weer. Het zonnetje schijnt heerlijk en vandaag wordt het 17 tot 20 graden. Dat is goed nieuws, hè? Na een vrij zonnige start neemt vanuit het zuiden de bewolking toe, maar waarschijnlijk blijft het tot de avond lekker droog en er waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten. En in de avond dan is er kans op een enkele bui. In de nacht naar maandag koelt het af tot een graadje of 6.

Ja, heerlijk, hè? ILO is dit. Out of the Blue, het mooie album. Daar staat dan Sweet Talking Woman op. En heb je dat wel eens ooit? Dat je denkt van, hey, dat begin van die plaat hier is precies hetzelfde als deze. Nou, dat is dus het geval met dat ene nummer afkomstig van het album Silk Purse van Linda Ronstadt. Long Time Ago. Luister maar.

Sommige nummers raken je echt helemaal. En dat is zeker het geval bij dit nummer Long Long Time van Linda Ronstadt op het album Silk Purse. Ja. En dat deuntje in het begin, dat lijkt er sprekend op Sweet Talking Woman van ILO. Toch zeker alleen een klein beetje het tempo wat verlaagd. Zo. Terug naar de orde van de dag. Hits draaien. Dat doen we hier op OZR 920 ook heel graag. Maar ook het rare werk uiteraard. Hè. Dit is Steaks en The Boat on the River.

dat is toch heerlijk als je zelf je platen mag uitzoeken. Hè? Dan gaan we van links naar rechts, van boven naar beneden. Van 45 naar 33 toeren. Alle kanten op. En alleen maar leuke platen, want dat hebben we alleen maar hier. Uit 72, de Childlights waren dit. Hello girl. Wat een plaat, wat een plaat. Nou, goed. Straks na 12 uur dan gaat het zondagmiddagcafé open. En dat is eigenlijk altijd vertrouwd met Berend Koenders. Maar vandaag is hij er niet. Hij wordt waargenomen door Petro Leenders. En ja, Berend die draait altijd wel wat van Carlos Santana. En ik ben bang dat dat vandaag misschien niet gebeurt. En daarom neem ik de honneurs maar waar wat betreft Carlos Santana. Bij deze. They all went to Mexico. Where's my

Rod Stewart en Sailing. Ja, wij strijken de zeilen op. Of hoe noem je dat? De zeilen ophalen. Want het stopt hier wat betreft voor vandaag. Met Goedemorgen Zondag. Wat vanmorgen om 8 uur lekker begon met Mark Peters. Lekker digitaal. En vanaf 10 uur allemaal vanaf het ouderwetse vinyl. En zo dadelijk in het zondagmiddagcafé, dan gaat het allemaal verder hoor. Gaat het heerlijk zijn gangetje met Peter Olenders in plaats van Berend Koenders. En daarna hebben we na 2 uur nog Erik Jan Sterken en Joland Verhees. Veel plezier ermee. De laatste is van deze 2, Mouter McNeil en Hey You Love. Maak er mij een fijne zondag van. En denk aan moeders, hè. Het is vandaag moederdag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al twee LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Pielrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Op zaterdag 16 mei organiseert een vriendengroep in Gemelt het muziekfestijn Woodstock. Dit initiatief belooft een bruisend festijn met volop live muziek en gevarieerde entertainment. Vanaf 2 uur zijn bezoekers welkom aan de Rode Hoefsedijk 67. De organisatie heeft een divers programma samengesteld voor een breed publiek dat wil genieten van optredens en een gezellige sfeer. Woodstock onderstreept de levendige gemeenschapszin in Gemert en biedt een platform voor zowel gevestigde als opkomende artiesten. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereidingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. In Aderikstel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Petro Leenders.

Chicago, Feeling Stronger Every Day, 1973 was het. Wat een mooie muziek hebben die mannen gemaakt, jazeker. Deze keer hoorde je deze, ja. Nou, Hans bedankt en Mark natuurlijk ook bedankt voor de afgelopen uren hier op OSN 29. Tina Turner, Steamy Windows.

0: Ze was al in de 30 en ze zag er nog steeds uit als een teenager, deze Debbie Harry in de band Blondie. Denise zong ze voor ons.
1: I love you.
0: Inderdaad. En hier is Yellow.

Lekkere muziek van de OJ's, Backstabber Show heette deze mooie plaat, 1972. Een paar jaar later maakte deze dame, Lulu heet ze, heeft een heel mooi repertoire gemaakt hoor, deze dame. Moet maar eens een keer opzoeken. Maar deze keer draaien we omdat het moederdag is vandaag. Hè.

eigenlijk alles wat ze gemaakt hebben van begin tot eind is te draaien. En hartstikke leuk, zeker weten. We gaan muziek draaien, 90, Marcia Berg. I Got It Bad, zo heet het. Ze heeft het helemaal te pakken. We hebben ze herontdekt.

What Ifs, Vajak en Nios, samen met Danny Vera. Toch alweer 2 jaar oud deze plaat. Maar ja, heel lekker om nog eens te horen, ja zeker. Daarvoor draaiden we die hele mooie Matratia Berg, zo heette dat. I Got It Bad. Het werd niks in Nederland, maar we hebben ze herontdekt. Heerlijk. Hier is The Night People, and Again.

Ja, disco van de allerhoogste plank en niveau. Jazeker, 1975 was het al. Dansvloeren stonden ram en ram vol hier in de discotheken in de omstreken. Shout, zo hoorde jij hier op OSN 920. En dan de muziek van Joni Mitchell. Hier is de Big Yellow Taxi.

1966. Tijdje terug, maar wel leuk. Lazy Sunday zal ook nog All or Nothing doen. Een andere keer, misschien wel een keer. In ieder geval, we zijn 29 bij de vinyl, ja zeker. Maar Lazy Sunday hebben we in ieder geval nooit. Ze proberen zijn 29. Nee, geen enkele. Is Kiss. And Sure Know Something.

Muziek van Kiss, You're No Something, zo heette deze, is altijd er een hit mee in 1979, zeker. Straks, na het nieuws, ja, een verrassing, hij is al op de planken hier, Ben Vril.

0: snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim €340.000 cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en €3.000 contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd. En op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld, de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert-Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Op zaterdag 16 mei organiseert een vriendengroep in Gemert het muziekfestijn Woodstock. Dit initiatief belooft een bruisend festijn met volop live muziek en gevarieerde entertainment. Vanaf 2 uur zijn bezoekers welkom aan de Rode Hoefsedijk 67. De organisatie heeft een divers programma samengesteld voor een breed publiek dat wil genieten van optredens en een gezellige sfeer. Woodstock onderstreept de levendige gemeenschapszin in Gemert en biedt een platform voor zowel gevestigde als opkomende artiesten. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht 1000 bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Ben van Riel.

0: Goldie en Making Up Again.
1: Ben van Leer.
0: Hey, hallo, van harte welkom op deze zondagmiddag. Deze zonnige zondagmiddag. We hebben er zin in, jazeker. We rollen trouwens met Level 42 en Guaranteed. Vanmiddag met Erik-Jan de Sterke en met Joland. Joland Vrees. Oh ja, altijd gezellig met Joland. Michael Jackson, Black or White.

zitten een beetje te discussiëren van is dit nou een dansje ja of nee. Uit de jaren 70 en de jaren 60. Marion Makeba en Pata Pata. Michael Jackson hadden we ook nog. Een Black or White hier op OSR 920 waar het zonnetje schijnt. Dat doet het trouwens altijd, het zonnetje schijnen op OSR 920. Waar je altijd welkom bent, waar je altijd thuis voelt. Kijk maar eens op de website osr920.nl. Scroll naar beneden en druk op die button. Word vriendje voor een tientje. En jij hoort bij onze club. Draai wij folk en dance the night away.

niet of je ooit het videoclipje gezien hebt van deze plaat, maar die is zeer de moeite waard. Paul Abdul, en Apples is de track. Daar had ik nog Hot Chocolate en You Sexy Thing en Vogue and Dancing the Night Away. Terug naar de jaren 50 met Ricky Valens en Tell Laura. Hallo.

8 is vandaag moederdag en dan mag deze plaat natuurlijk niet ontbreken. Genesis en Mama. We draaien ook nog Ricky Valens en Tell Laura I Love Her. Hadden meer van Ray Peters in hier liggen, maar dat vind ik zo'n young plaat. Zo'n jankert. Ah, dit is leuker. OSR 920, het zonnetje schijnt, zondagmiddag. We hebben er zin in, tot 1:06. Met nu, The Real Thing.

Rock and Roll uit 73 met Raya Heep en Easy Living, Laura Branning en Self Control en The Real Thing, de disco uit de jaren 70. And You to Me Are Everything. Er is ooit een remix van gemaakt door Ben Liebrand volgens mij in de jaren 80. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Oh, dit is mooi. White Rabbit, Jefferson Airplane.

Bee Gees en Night Fever uit de film Saturday Night Fever, inderdaad. Al was er 920, maar ook nog Jefferson Airplane, A White Rabbit, Radio Zoo en Don't Go met Alison Moyet. Zo direct na het nieuws, Joland Verhees. Hou hem vol, jazeker. Laatste van mij, Wet.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de Marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgde dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Op zaterdag 16 mei organiseert een vriendengroep in Gemelt het muziekfestijn Woodstock. Dit initiatief belooft een bruisend festijn met volop live muziek en gevarieerde entertainment. Vanaf 2 uur zijn bezoekers welkom aan de Rode Hoefsedijk 67. De organisatie heeft een divers programma samengesteld voor een breed publiek dat wil genieten van optredens en een gezellige sfeer. Woodstock onderstreept de levendige gemeenschapszin in Gemert en biedt een platform voor zowel gevestigde als opkomende artiesten. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld, de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Gemert Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging. Het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Jolan Verhees.

Een mooi urenopener. Dit uren van zondagmiddag café Vinyl Studio 45, OSR 920. Je hoort de muziek van Paul McCartney en Wings. En tezamen Linda McCartney. En het heette de Eat at Home. Goedemiddag. Zondagmiddag 10 mei 2026. Zondagmiddag café. Vanmiddag met Erik Jan de Sterke en ondergetekend.

Ik heb al gemerkt, hier in de studio moet ik toch eens wat meer de koptelefoon afzetten. Want je ziet ze af en toe je aankijken en dan beginnen ze te lachen. Dus dan weet je al zo ongeveer waar ze het over hebben. Maar goed, dat erbij. De Killer Queen van Queen was dit. En daarvoor Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown. We blijven een beetje in het reggae Motown gebeuren. Een nauwe verwant van Bob Marley. Hier is Rita.

Als je dan zo hier in de studio rondkijkt, dan weet je dat we allemaal een klein beetje op leeftijd zijn. Je ziet ze allemaal een klein beetje mee twisten, mee hoppen met deze plaat. Johnny Loves Me van Suzy. Daarvoor Rita Marley, inderdaad van Bob Marley. En de nummertje heet One Draw. Eventjes terug in de tijd met Creedence Clearwater Revival onder leiding van John C. Fogerty. Hier is Green River.

Peter Straker was dit. En The Right Time Piano Joe, de jaren 70. Creedence Clearwater Revival. En daarvoor met de Green River. Eventjes op de zomerse tour. Het is tenslotte zomer. Dus hier ook bij de surfers. Windsurfing.

zoals vele hits van Elvis Presley. Een plaat met twee A-kanten. Die andere zijde vonden we Don't Be Cruel. En dit was The Hound Dog. Daarvoor The Surfers en Windsurfing. Zondagmiddag 10 mei 2026. OSR 920. Hier is Supertramp.

niet weg te slaan was uit de discotheken met haar muziek. Dan heb ik het over Donna Summer, haar aparte klank, haar aparte muziek en stem overtrof alles in de discotheken. De hele jaren, decennia, jaren 70 en gedeeltelijk van de jaren 80 was voor deze dame Donna Summer. We draaiden voor jullie I Feel Love. Daarvoor hadden we een rock nummer uit de jaren 70 van Supertramp. En dat heette de Goodbye Stranger. Nog een beetje rock uit de jaren 70. De Engelse glamour band. Dan heb ik het over de Sweet. Ik heb ze een keertje live mogen zien. Was geweldig. Hier zijn ze met A Funny Funny.

Santa Esmeralda onder leiding van Leroy Gomez. En als je zegt, die naam die komt ergens bekend van voor. Het zou kunnen kloppen, want hij was vroeger de saxofonist van Elton John en onder andere Tavares. En daarvoor hadden we The Sweet and Funny, oh. Af en toe wil dat ding gewoon niet starten hier. Maar ja, goed, we zitten in Studio 45 en dan kan dat wel eens kloppen. Hier is Neil Diamond.

De jaren 90 veroverde deze groep de discotheken. Snap, volgens mij uit Duitsland. En je hoorde Oops Up. Daarvoor hadden we het schitterende B-zijde van Neil Diamond. De B-zijde van Stones. En het heette de Crunchy Granola Sweet. Zometeen Erik-Jan de Sterke. U heeft weer tijd om uw behoefte gaan te doen. Lekker even naar het toilet. Lekker eventjes niets doen. Eventjes misschien buiten genieten van de zon. En dan ben ik er weer na de klok van 3:00. Veel plezier met Erik-Jan. Hier is Tavares.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met twee goaltjes voor voetballende jeugd. En op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert-Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. In Aderichtel staat op vrijdag 17 mei om 14:00 een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Gemert-Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging. Het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Erik Jan de Sterke.

Nou, die Jonas Vrees hebben we ook weer overleefd. Muziek zoals muziek ooit bedoeld is. Prachtig, hè? De Cats, zo aan het begin van mijn programma, wat ik op deze middag mag presenteren hier op OSR. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Erik Jan. Ik ben ook een plaatjesdraaier. En ik kom ergens uit de regio Budel. En ik vind het leuk om hier te zijn vandaag. En ja, wat leuk dat je luistert. Samen onderweg naar een uur of vier. Met allerlei leuke muziekjes.

Er hoort zo'n speciaal dansje bij. Weet u dat nog? Dat je van links naar rechts ging over de dansvloer. Johnny Wackenen. En inzaaien. Leuk om een keer in de studio te mogen zijn hier van OZ Radio. Wat me wel opvalt, is de hoeveelheid leesbrillen. Er liggen hier een stuk of 6 leesbrillen. En dat is wel fijn eigenlijk, want ik kan hem zelf ook wel goed gebruiken. Om al die mooie plaatjes voor u uit te zoeken om te mogen dragen. Even een plaatje voor Tom Holland. Die heb ik al lang niet meer gezien. Maar ik hoorde hem zojuist wel met het weer en het nieuws. Dit is de Dirty Band.

De zondagmiddag op OSR Radio. Wat leuk dat je luistert, zeg. Terug in de tijd, Queen en Crazy Little Thing Called Love. Op deze moederdag. En heb jij al even nagedacht aan je moeder? Misschien is ze er nog, misschien is ze er niet meer. En toch moet je altijd even aan haar blijven denken op zo'n dag als vandaag. Als moederdag. En eigenlijk moeten we even een plaatje draaien voor alle mama's die luisteren, vind ik. Alleen ik ben er nog niet helemaal uit wat we dan zullen draaien. Nou, zit hier tegenover mij een tafel. Aan die tafel heb ik zojuist ook gezeten. Wat me opviel, op het moment dat ik opstond om radio te gaan maken, kwamen ineens de bitterballen, frikadellen, pinda's, nootjes tevoorschijn. Die werden angstvallig verborgen gehouden toen ik nog aan die tafel zat. Maar goed, ik ga ervan uit dat het goed gaat komen. We kijken naar buiten en we beleven best wel een lekkere temperatuur. Lekker genieten van het zonnetje. De zomer dat weer aan zit te komen. En dat nodigt natuurlijk ook uit tot zomerse klanken. Dat gaan we zeker ook doen. En hier graaiend in alle platenbakken kom ik van alles tegen. En zelf dacht ik eigenlijk aan een plaatje voor mama van Danny Vera en Wallercoaster. Misschien willen we die dadelijk even voorbij laten komen. Speciaal voor al die mama's die luisteren hier op OSR Radio op deze zondagmiddag. Wat leuk dat je luistert. Goedemiddag. Dit is de Silver Lining.

hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten mama's. Je hebt mama's die zijn gek van Frans Bauer. Je hebt mama's die zijn gek van rustige muziek. Maar je hebt natuurlijk ook mama's die houden gewoon van gitaren. Heerlijk!

Wat dat betreft de collegialiteit en de vriendschap hier is wel enorm groot. Dankjewel Joland voor die ene losse pinda. Dat hij er toch nog vanaf kon vandaag. Waardeer ik enorm. Born to be Wild, Step and Wolf. Lekker natuurlijk. Komt in de periode van Mesh in mijn geheugen. Maar ik kan er lang zitten natuurlijk. Op zoek. Naar die echte disco-zaal.

Eigenlijk is het een verschrikkelijke plaat. Maar die hoort er ook bij. Zonder minder mooie platen zijn er ook niet hele mooie platen. Frankie Smit en de Double Dutch Boos. En ik beloofde ze juist al om even Danny Vera tevoorschijn te halen. En de rollercoaster.

0: before.
1: Amy McDonald. New Year Before. Als radiomaker wordt van jou verwacht dat je je luisteraars informeert, praktische tips geeft en op de hoogte houdt van het nieuws. En ik vind ook dat het mij de beurt is vandaag om een praktische tip te geven. En die komt bij deze. Stel je voor, je moet naar een verjaardagsfeest en je hebt totaal geen idee wat je die persoon wil geven. En eigenlijk wil je ook niet al te veel geld kwijt zijn. Als ik je een tip mag geven, en die werkt echt als een tierenlier, ga naar de kringloop, koop het lelijkste lampje wat je ooit gezien hebt met varkensleren kapjes met van die flosjes eraan. Pak het in doorzichtig inpakpapier en je hebt een cadeau die waarschijnlijk waanzinnig veel indruk zal maken. Eén klein nadeel. Je kent meteen je eigen verjaardagscadeau. Want waarschijnlijk krijg je datzelfde cadeau op je eigen verjaardag weer teruggegeven. Wat ook goed werkt is een LP van Nana Mouskouri. Maar dat is even iets tussen jou en mij. Hè? Oh, dit is lekker. Zizita.

zijn stoer. Ze zijn ruig. Mannen met baarden. Alhoewel, sommige mensen willen kale mannen weer. Spannender.

pech heb ik nou dat het een naaldvel is. En dan klinkt het echt verschrikkelijk. Ik merk dat gewoon. Dus vandaar dat ik hem wegdraai. The Animals natuurlijk in The House of the Rising Sun. Zo'n plaat met zo'n geweldig begin. Waarbij je een plaat eigenlijk meteen herkent. En dat is bij deze ook het geval. Ja.

We hebben hier computers. En die computers die denken met ons mee. Want wij disjockeys, ja, soms kunnen we wel wat hulp gebruiken. En nu heeft de computer hier bedacht dat ik iets moet gaan draaien van Vanessa. Nou ken ik die hele plaat niet. Dus we gaan eigenlijk samen op avontuur. Samen op ontdekkingstocht. Samen ontdekken of we dit nou wel of niet leuk vinden. Spannend, hè? Ik vind het zo bijzonder. Don't put a trigger on me.

Zo democratisch als dat we zijn, is dit programma eerlijk gezegd ingesteld. En we vonden allemaal zoiets van, nee Erik-Jan, dit kun je gewoon niet maken. Vandaar dat we even terug hebben gedraaid, Vanessa, en Don't Put a Trigger on Me. Op de radio hier bij OZR. Tijd voor Led Zeppelin. You need-

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hanta-virus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt het vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boeken en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Geemold Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken was een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging. Het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. In Aderichtstel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar...
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Jolant Vrees.

Zo, iedereen het afgelopen uurtje weer zijn behoefte gedaan. Is weer eventjes in de tuin gaan zitten. Lekker zonnebad, douche genomen. Noem het maar op. U kunt weer terugkomen naar de radio. Dankjewel Erik-Jan de Sterke. Waarvoor, dat weet ik niet. Bedankt voor het liedje van Vanessa. Ja, ja. Je hoort de muziek van de Sweet en de Ballroom Blitz. Komend uur weer met de ondergetekende Jolan Vrees. OSR 920 op de zondagmiddag, de 10e mei 2026. Muziek van Leo Sayer.

een aantal leuke hitjes op de naam staan. Modern Talking. Dit was er eentje van Atlantis is Calling, SOS for Love. Daarvoor Leo Sayer en The Long Tall Glasses. Dit is een beetje een eigenaardige plaat. Is wel leuk, lang niet gehoord. Hier zijn Max en Spec.

Back to the 60s met de plaat van Niels Sedaka en Al Caro. En daarvoor hadden we een Nederlandse duootje. Het heette de Max and Specs. En dat luisterde naar de titel Don't Come Stoned and Don't Tell Truth. Zondagmiddag café Vinyl Studio 45, OSR 920 op de zondagmiddag 10 mei 2026. Schitterend nummer, dit van Long John Baldry.

mij een behoorlijk hoog Soul Motown gehalte vandaag. Leuke muziek. Daarvoor, vorige uur hadden we meer een hoog Vanessa gehalte. En dat willen wij zo snel mogelijk vergeten. Je hoort de R.B. Graves en You Take a Letter Maria. En daarvoor hadden we Long John Baldry. And Walk Me Out in the Morning Dew. Deze groep had twee voor mij bekende nummers. Het eerste was Tainted Love. Deze vind ik beter. Torch.

advies ga ik opvolgen, Erik Jan. Alleen, geloof niet dat ik er iets aan zal hebben. Je hoorde Silvio, I'm Your Son, South America. En daarvoor hadden we Soft Cell met Torch. En die kennen we eigenlijk van die andere grote hitsingle. Maar goed, ik vond deze leuk om eens een keertje te draaien. Zoals deze nog in 1976. Hier is Jesse Green.

Een leuke plaat om weer eens een keer van het stof te verwijderen dat erop zat. En weer eens een keertje mee te nemen hier naar OSR 920 op Vinyl Sunday. Jongeren Fisher Z, en nummer heette The Worker. Daarvoor hadden we soul en disco muziek in één. Je hoorde Jesse Green en The Nice and Slow.

lijkt wel op de jaren 50 muziek, maar het was toch van de jaren 60, hoor. Je hoorde Cody Francis en Everybody Somebody's Fool. Een plaatje dat eigenlijk gemaakt is voor Erik-Jan de Sterke. Tenminste, dat zou de tekst een klein beetje jou aanspreken erover. Daarvoor hadden we Elvis Presley. En Don't Be Cruel. We draaiden straks al een keer stiekem de A-kant Hound Dog. Deze was ook leuk, dus zodoende dat we hem draaiden. Terug naar de 70s.

Een klein beetje stevige rockmuziek op jouw radiostation. Je hoort de Marillion. En de volgende keer, ik beloof, zal ik die andere hele grote draaien, Kaylee. Dit was Incommunicado. Daarvoor hadden we Wally Tux. And the bridges are burning. Zometeen Erik-Jan de Sterke weer. Ik mag er nog twee draaien. Dan kunt u weer naar het toilet toe. Of weer wat dingen gaan doen wat u wilt. Is je wel gewoon. Hier is Roxy Music.

Hij staat inmiddels achter me en daar vertrouw ik helemaal niks. Erik-Jan de Sterke, Angel Eyes draaiden we van Roxy Music. De laatste vocalen voor mij en dan graag tot een volgende.

0: Nee, dat heeft niks beter op. We komen er wel aan uit. Helaas hadden we het wat over.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemelt Baken op Omroep Peelrond. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Geemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld, de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Geemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. In Aderichtel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van kasteel Krooi. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
5: Erik Jan de Steken.

Lekker. Dit is nog oud. Mitch Miller op de radio en de Yellow Rose. Welkom in het zondagmiddagcafé. Welkom bij OSR Radio. Mijn naam is Erik Jan. Dankjewel, Jonathan Vrees. Neem een stokje graag van hem over. En ik neem je mee terug in de tijd. Dit is Styx. Een keer dat andere nummer als het hele romantische. Het heet Boat on the River. Je mag je radio wel wat harder zetten, hoor.

0: Donna Summer in het Zondagmiddagcafé. Hier op OSR. Ik heb zojuist ontdekt dat ik nog helemaal geen enkele Nederlandstalige plaat heb gedraaid. Hoog tijd. En als ik hier omheen kijk, past die wel.
1: Mijn

en In the Name of Love. Weet je wat zo leuk is bij een radiostation? Daar heb je heel veel zingertjes en dan kun je lekker doorheen zoeken. En dan kom je soms van die hele mooie pareltjes tegen. Zoals deze, Fair Grian. En Ring Ring, I Got to Sing.

13 met pensioen. Maywood. Eigenlijk had ik Mother How Are You Today moeten draaien op deze moederdag. Maar wij draaiden uit 1981 Mano Mano.

The Wonder of You. Je zit er middenin. Je hoort er helemaal bij. Je maakt het helemaal mee. Dit is het zondagmiddagcafé van OSR. En we draaien de Elvis Presley zoals gezegd. En we vinden het leuk om je te verrassen. En ik wil je even mee terugnemen naar de jaren 70. Hier is Sailor.

actueel eigenlijk. Deze plaat nu in. Dachten we dat we het leger af konden schaffen. Blijkt deze dagen toch weer nodig te zijn. Helaas, pindakaas. In the Army Now. Dat was Status Quo natuurlijk. Op OSR.

Intussen had ik hier een heel bijzonder moment in de studio. Er loopt hier een hondje rond. En tijdens deze plaat komt hij bij me staan en kijkt hij naar boven van die grote droepie ogen. Alsof het zo moest zijn. Olivia Newton-John natuurlijk en Sam. Dit is Buddy Holly.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuisquarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een Kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Het treinverkeer lag stil door de blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft besloten dat het protest moet stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na een paar uur beëindigd zonder aanhoudingen. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het schip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. En de Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Hulpdiensten zijn zondagochtend vroeg massaal uitgerukt naar de Beekse dijk tussen Gemert en Beek en Donk. Rond 00:30 werden zij gealarmeerd voor een ernstig ongeval waarbij de traumahelikopter Lifeliner 3 assistentie verleende. Ter plaatse bleek dat 2 fietsers op het fietspad frontaal met elkaar in botsing waren gekomen. Een van de betrokkenen, een man, raakte hierbij zwaar gewond. Hij is na medische stabilisatie door de aanwezige artsen met spoed naar een ziekenhuis in de regio vervoerd. Over de exacte oorzaak van deze frontale aanrijding was op dat moment nog niets bekend. De feestelijke opening van speeltuin De Ratel in Beek en Donk heeft zaterdagmiddag plaatsgevonden. Hiermee krijgt de wijk De Voorbeemd een mooie vernieuwde speelplek waar jong en oud veilig en met plezier kunnen spelen. De opening werd verricht in aanwezigheid van partners, betrokken buurtbewoners en wethouder Monika Slaats van Laarbeek. Samen hebben zij zich ingezet om deze speeltuin te realiseren en een fijne ontmoetingsplek voor alle ouders en kinderen uit de wijk te creëren. In Boekel zijn zondagmiddag hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval. Rond 11:15 ontving de meldkamer een oproep over een incident aan het Vlasven, een weg in de gemeente Boekel. Ter plaatse troffen politie en ambulancepersoneel een wielrenner aan die ten val was gekomen. Het betrof een eenzijdig ongeval. Er waren geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken. De wielrenner raakte bij de val gewond en had medische zorg. Na een eerste stabilisatie ter plaatse is het slachtoffer per ambulance met spoed overgebracht naar een ziekenhuis voor verdere behandeling van de opgelopen verwonding. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.

0: De zondagavond is net begonnen, 6 uur geweest, ORC 920. Een funny funny van de Sweet Moederdag 2026. Heb je er een beetje verwend?
1: Paul van Beek.
0: Nee, cadeautje vergeten. En zelfs het tankstation had geen fatsoenlijk bloemetje meer. Ah, wat een probleem zeg. Nou, dan is deze speciaal voor die van jou. René Vroger. Why are you so beautiful? Oh,

Er was een tijd dat alles wat hij aanraakte zo'n beetje in goud veranderde. René Vroeger, Why Are You So Beautiful? Tegenwoordig zit hij niet meer zo in de hits. Ze heeft net een nieuw plaatje uit met Waylon. En moet ik eerlijk zeggen, dat is best wel een aardige deun. Goedenavond, zondagavond, terugblikkend op het afgelopen weekend. Vraag ik je meestal rond dit tijdstip, was het een beetje de moeite waard? Heeft het gebracht wat jij ervan hoopte?

Tuurlijk zijn ze goed. De Golden Earring, Bombay, lang geleden. Maar dat zijn juist de herinneringen die je het liefste deelt met OSR 920. Want jij hoort bij ons. En zou je het leuk vinden om vriend van ons te worden? Dat vinden wij op onze beurt dan weer leuk. Dat doe je heel makkelijk. Doe je via de website www.osr920.nl. Leo, The Cats en Alicia Keys straks op de radio. Now tell me where you are van Marshall.

Dat is lang geleden, hè? Ja, en als je andere hits op probeert te sommen van deze Leo, dan kom je van een koude kermis thuis. Maar Amoureux Solitaire is er eentje om in te lijsten. Die is mooi. En ik weet dat ik een heleboel mensen hartstikke blij maak met af en toe een liedje uit Volendam. En dan zeg ik niet Jan Smit, niet Nick en Simon. Nee, gewoon met de Cats.

Is dit mooi of niet mooi? The harder they come, the harder they fall. Joe Jackson. Ik heb wel een zwak voor deze man. Heeft zoveel mooie liedjes gemaakt. My Number Two, ken je die ook? Ah, die is pas echt lekker. Ga ik een keer voor je uitzoeken. Straks Candy Staten, Young Hearts Run Free, komt uit Saturday Night Fever, al zou je het niet denken. En eerst hebben we Fun.

Ik zat me net af te vragen of ik de film alles ooit in zijn geheel heb gezien. Allemaal fragmenten, maar de hele film, daar is het nooit van gekomen. Saturday Night Fever, daar kwam dit liedje vandaan. Jordy Candy Staten met Young Hearts Run Free. Lekker zeg, de zondagavond is voor jou. En je weet dat er een werkdag aankomt morgen. Maar ook dinsdag en woensdag. Maar dan is het weer extra lang weekend. Is dat even lekker? I hate that.

Mooi, mooi, mooist. Hold me tight. Johnny Nash op OSR 920. Meredith Brooks en Bitch daar nog voor. En ja, ik had je er al een beetje op voorbereid. Ja, ik vind hem mooi. Waylon. René Vroger. Popmuziek op zijn Nederlands. En je hoort een beetje die country, die steelgitaar. Ah, dat is lekker hoor. Ook dat is OSR 920. Hoe de liefde gaat. Speciaal voor Moederdag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. Toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat, omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrand, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. In Aarle-Rikstel werd zaterdag 9 mei het Schenkbierfestival georganiseerd. Het terrein rond de kiosk op de Kouwenberg was volledig omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein. Lokale brouwerijen stonden met hun standjes opgesteld, waar bezoekers na aanschaf van een proefglaasje en muntjes naar hartelust konden genieten van diverse speciaalbieren. Voor de muzikale omlijsting zorgde live muziek, gedraaid van vinyl en ook de inwendige mens werd niet vergeten met diverse snacks en friet. Een speciale primeur kwam van de Croix Brouwers die hun nieuwe Croix Wit op dit festival introduceerden. Molen de Leest in Lieshout opende op 9 en 10 mei haar deuren voor het publiek. Dit gebeurde in het kader van de Nationale Molendag, erkend als het grootste molenfeest van Nederland en een cruciaal evenement voor het behoud van cultureel erfgoed. De openstelling bood bezoekers een unieke kans om de molen van binnen te ervaren. Vrijwillige molenaars waren aanwezig om uitleg te geven over de werking, de complexe techniek en de rijke geschiedenis van Molen de Leest. De molen, typerend voor Nederlands industrieel erfgoed, toonde haar belang in zowel vroegere als huidige tijden. Op zaterdag 16 mei organiseert een vriendengroep in Gemert het muziekevenement Woodstock. Dit initiatief belooft een bruisend festijn met volop live muziek en gevarieerd entertainment. Vanaf 2 uur zijn bezoekers welkom aan de Rooie Hoefsedijk 67. De organisatie heeft een divers programma samengesteld voor een breed publiek dat wil genieten van optredens en een gezellige sfeer. Woodstock onderstreept de levendige gemeenschapszin in Gemert en biedt een platform voor zowel gevestigde als opkomende artiesten. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

0: Bon Jovi op de radio. Oude hit uit de 80's. Wat waren we allemaal fan, hè? Niks meer aan toevoegen.
1: Paul van Beek.
0: Hey, goedenavond. Het is net 7 uur geweest op de 10e van mei. Het is moederdag. Je hoort Mac and Katie Soon en Freedom.

man die altijd in het begin van het liedje zijn naam een keer voorbij laat komen. Jason Derulo. Want dat is zijn naam. Inderdaad, je hoorde hem met What If van een aardige tijd geleden. De hits van de zondagavond op OSR 920. Met vanavond nog Kees, met vanavond nog Jorg. Met andere woorden, het komt allemaal wel goed hoor. We hebben het prima voor elkaar. En als jij het ook een beetje naar je zin hebt, dan is het dubbel prijs. Straks de Queen of Soul naar Annie Lennox met die prachtige single van toen. Dit is Why.

Dream Academy. Dit liedje werd later nog gesampled en werd opnieuw een hit. Dat is dan wel weer leuk. Live in the Northern Town op OSR 920, omdat we het leuk vinden. Afgelopen week was het natuurlijk Bevrijdingsdag. En vorig jaar was dit bandje in de helikopter van het ene naar het andere festival aan het reizen. Ze hebben sowieso vorig jaar een lekker jaar gehad. Ik heb het over Son Milieu, stiekem een van de betere bands. Dit is It's Only Love.

muziek wel vaker beloofd dat broers en zussen of zusjes onder elkaar samen prima muziek kunnen maken. We hebben de Corrs natuurlijk, dat is bijna een complete familieband. En dit zijn Ann en Nancy Wilson, zusjes. Ze zongen in Heart. Barracuda was een van die oude hits. Later kwamen ze nog met een paar fantastische ballads. En over ballads gesproken, ja, daar heb ik er nog zo een. Maar dan wel op zijn Nederlands. Hoewel, die Bert Hering, die zingt echt als een Amerikaanse rockster. Dit is Doe Wat Je Wil op OSR 920.

0: Something I wanna talk about.
1: De muziek is nog prima. Sabrina Carpenter is behoorlijk sexy zangeres en Madonna gaat daar een beetje mee. Maar Madonna is inmiddels 67 jaar oud. En soms denk je van, nou, misschien had je dit even niet aan moeten doen. Maar goed, OSR 920 met dat maffe mens, ken je er nog? Tracy Ullman.

Klein maar fijn, Anastasia. Why You Lie To Me. Dat is een tijd geleden. En die stem, die is zo mooi. Ze zong ooit als vervanger van Freddie Mercury in de musical over Queen. En dat deed ze met verven. Daarvoor hadden Tracy Ullman, die had met Breakaway haar grootste hit. Maar de comedienne deed met Move Over Darling inderdaad nog een ander aardig hitje. De hits van zondagavond. 10.05.2026. Steven Stills, Love The One You're With.

DDT2, lekker. Love the one you're with. Wat er Steven Stills op OSR 920, want jij hoort bij ons. En daarmee is het alweer de hoogste tijd om afscheid te nemen. Wat mij betreft. Jorg, straks Kees vanavond nog.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Badmintonclub Lieshout organiseert de komende 2 maanden diverse extra activiteiten om levendig en actief te blijven, meer dan alleen een wekelijkse speelavond. Voor de jeugd waren er in maart en april al een ouder kind en een paaseierentoernooi. Binnenkort neemt de jeugd deel aan de Laarbeekse Roefeldag op 13 juni. Badmintonclub Lieshout laat zich al jaren graag zien op deze dag om zo de Laarbeekse jeugd kennis te laten maken met badminton. Op 10 juni is er een vrienden- en vriendinnenavond. Ook senioren hebben extra activiteiten. Op 20 mei spelen zij een dubbel toernooi met clubkampioenschappen. Molen de Leest in Lieshout opende op 9 en 10 mei haar deuren voor het publiek. Dit gebeurde in het kader van de Nationale Molendag, erkend als het grootste molenfeest van Nederland en een cruciaal evenement voor het behoud van cultureel erfgoed. De openstelling bood bezoekers een unieke kans om de molen van binnen te ervaren. Vrijwillige molenaars waren aanwezig om uitleg te geven over de werking, de complexe techniek en de rijke geschiedenis van Molen de Leest. De molen, typerend voor Nederlands industrieel erfgoed, toonde haar belang in zowel vroegere als huidige tijden. Hulpdiensten zijn zondagochtend vroeg massaal uitgerukt naar de Beekse dijk tussen Gemert en Beek en Donk. Rond 00:30 werden zij gealarmeerd voor een ernstig ongeval waarbij de traumahelikopter Lifeliner 3 assistentie verleende. Ter plaatse bleek dat twee fietsers op het fietspad frontaal met elkaar in botsing waren gekomen. Een van de betrokkenen, een man, raakte hierbij zwaar gewond. Hij is na medische stabilisatie door de aanwezige artsen met spoed naar een ziekenhuis in de regio vervoerd. Over de exacte oorzaak van deze frontale aanrijding was op dat moment nog niets bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
5: OSR 920, de avond door.
2: Jorg Krijnen.

Het is de muziek van Dr. Hook op je radio. Je hoorde Baby Makes a Blue Jeans Talk aan het begin van een nieuw uur de avond door op deze zondagavond. Het is 10 mei, moederdag 2026. En wellicht heb je je moeder vandaag verrast. Bijvoorbeeld vanochtend met een ontbijtje of misschien wel met een mooi bosje bloemen. Wat je gedaan heeft, ze zal er blij mee zijn. En wij draaien voor al die moeders vandaag natuurlijk de allerleukste muziek hier op OSR. Leuke muziek dit uur, straks somber. We gaan een plaatje draaien van BB Queen en ook de Dirt Band gaat voorbij komen. Maar eerst de muziek van Howard Jones. Dit is Life in a Day.

Klanken uit de jaren 70 op OSR, zoals je ze regelmatig hoort. Ditmaal in de vorm van de Eagles. Je hoorde One of These Nights. En dan tijd voor muziek uit de Nederlandse top 40 van Somber. Dit is Potential.

0: Een beetje country op de zondagavond van de Dirt Band. Je hoorde An American Dream. En daarvoor draaiden we ook nog BB Queen op de radio met Soul Train. En dan nu terug naar de jaren 50, dames en heren. Bill Haley en de Comets. Dit is Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

Een paar jaar geleden stond ze met deze plaat in de Nederlandse top 40. Deze Zara Larsson, je hoorde Lush Life. En daarvoor draaiden we ook nog muziek van Liberty X op je radio met Just a Little. Dan nu Sabrina Carpenter. Hier is Taste. Quite an impression.

Terug van Deodato op je radio. SOS Fire in the Sky hoorde je. En daarvoor draaiden we ook nog Melissa Etheridge met Bring Me Some Water. En dan nu terug naar de jaren 70 met Gloria Gaynor. Hier is I Will Survive.

Train en 50 Ways to Say Goodbye. Met deze blad komen aan het einde van dit uur de avond door. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 9 uur. Daarna uiteraard nog veel meer heerlijke hits op de zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Sparta 25 heeft een knappe 3-1 overwinning geboekt op Reuzelsport en zette daarmee de goede reeks voort. In de 65ste minuut miste Finn Rutte een grote kans op de openingstreffer. Trainer Van Wanrooy bracht aanvallende wissels, waarna de druk van Sparta toenam. In de 81ste minuut leidde een voorzet van invaller Thies van de Weide Ven tot een eigen doelpunt van Reuzelsport 1-1. Ilias Divanis zette de groen-witte in de 85ste minuut op 2-1. 3 minuten later besliste Thies van de Weide Ven de wedstrijd met een fraaie lob 3-1. Volgende week wacht voor de ploeg van Jurgen van Wanrooy een uitwedstrijd tegen het Brabantia. Zondag stonden de voetbalvelden centraal voor de clubs uit Laarbeek die diverse spannende wedstrijden speelden. Ivo ontving Mariahout op eigen veld en boekte een overtuigende 3-1 overwinning, goed voor 3 belangrijke punten. ASV 33 speelde een intense thuiswedstrijd tegen Nijnsel en wist nipt met 3-2 te winnen, waarmee ook zij essentiële punten veiligstelden. Minder fortuinlijk was Eli VOW, dat in een doelpuntrijk duel het onderspit moest delven en met 3-4 verloor. De punten waren hierdoor niet voor hen weggelegd. Afgelopen zondag werden er diverse voetbalwedstrijden gespeeld met clubs uit de regio Boekel en Venhorst in actie. Boekel Sport had een uitwedstrijd tegen Limburgia. In een spannende confrontatie wist Boekel Sport uiteindelijk een waardevol punt te bemachtigen. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Een resultaat dat door velen als acceptabel wordt beschouwd in een uitduel. Minder fortuinlijk verliep de middag voor Venhorst. Zij namen het op eigen veld op tegen Stiphout Vooruit. Helaas, voor de thuisploeg wisten zij de wedstrijd niet naar hun hand te zetten. Het werd 0-3. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Jorg Krijnen.

de klanken van Little Richard. Je hoorde de Girl Can't Help It aan het begin van het laatste uur de avond door op deze zondagavond. Het komende uur nog heerlijke muziek. Straks onder andere de Shirts. We gaan op plaatje draaien van Campbell Rowan. En ook Jason Donovan gaat voorbij komen. Maar eerst terug naar de jaren 90. Deze broertjes die hadden toen wel een aantal hits, ook in de Nederlandse top 40. Hun eerste hit, Mbap, dat was een groot succes. En dit was de tweede single in de Nederlandse top 40. Ik heb het natuurlijk over Hanson. We luisteren naar Where's the Love. Oh,

The Shirts op je radio en Tell Me Your Plans. En daarvoor draaien we ook nog de muziek van Westlife. Je hoorde Uptown Girl vandaag op deze heerlijke zondag. En dan is het nu tijd voor Chapel Rowan. Hier is The Giver.

Een zangeres die in de jaren 70 en 80 heel bekend werd. Onder andere door haar blonde haar. Vandaar ook haar naam natuurlijk. Blondie hoorde je. En Heart of Glass. En daarvoor draaiden we ook nog Jason Donovan. Met Too Many Broken Hearts. En dit zijn zomerse klanken op je radio van Juanes. Dit is Adios Lepido.

De Meghan Trainor op je radio. Je hoorde Marvin Gaye en daarvoor ook nog Viola Willis met If You Could Read My Mind. Ringo Starr, dat is de volgende die ik voor je ga draaien. Dit is Photograph.

De Lotsen op je radio en Poetry in Motion. En daarvoor draaien we ook nog de muziek van Crowded House. Chocolate Cake op OSR. En dan nu muziek uit de Nederlandse top 40 van Calvin Harris. Dit is Satisfy.

is een Zweedse hitmachine uit de jaren 70 en jaren 80. ABBA hoorde je en Honey Honey. En met die plaat komen we aan het einde van de avond door hier op OSR. En dat betekent dat het zometeen na 10 tijd is natuurlijk voor het platen-ABC met Kees van Kooi. Daar wens ik je heel veel luisterplezier mee. En graag spreek ik je volgende week zaterdag weer voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Laatste plaat is van Clive & Cole. Hier is A Deeper Love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Afgelopen zondag speelden diverse voetbalclubs uit de regio Gemert-Bakel hun wedstrijden. De uitslagen toonden een gemengd beeld. Gemert leed op eigen veld een nederlaag van 0-1 tegen VVSB. Ook NWC verloor thuis, nipt met 1-2 van Handel. Bavos kende een moeilijke middag en verloor fors met 0-4 van RKGSV. FC De Rakt boekte daarentegen een ruime overwinning op Milheiser Boys. De wedstrijd eindigde in 5-1. Bevo verzekerde zich van 3 punten door MVC thuis met 2-0 te verslaan. Tot slot versloeg Middenpil Amerika op eigen terrein met een duidelijke 3-0. Zondag stonden de voetbalvelden centraal voor de clubs uit Laarbeek, die diverse spannende wedstrijden speelden. Ivo ontving Mariahout op eigen veld en boekte een overtuigende 3-1 overwinning. Goed voor 3 belangrijke punten. ASV 33 speelde een intense thuiswedstrijd tegen Nijnsel en wist nipt met 3-2 te winnen, waarmee ook zij essentiële punten veilig stelden. Minder fortuinlijk was Eli VOW, dat in een doelpuntrijk duel het onderspit moest delven en met 3-4 verloor. De punten waren hierdoor niet voor hen weggelegd. De feestelijke opening van speeltuin De Ratel in Beek en Donk heeft zaterdagmiddag plaatsgevonden. Hiermee krijgt de wijk De Voorbeemd een mooie, vernieuwde speelplek waar jong en oud veilig en met plezier kunnen spelen. De opening werd verricht in aanwezigheid van partners, betrokken buurtbewoners en wethouder Monika Slaats van Laarbeek. Samen hebben zij zich ingezet om deze speeltuin te realiseren en een fijne ontmoetingsplek voor alle ouders en kinderen uit de wijk te creëren. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Het platen ABC.
0: Kees van Kooi.
4: Ik heet je van harte welkom, Evo, de klok van 7 uur. En jouw laatste 2 uurtjes op OSR 920. Ik hoop dat je een leuke en gezellige moederdag heb gehad. En ik vind het leuk dat jullie hier zijn. En dat je toch nog de moeite hebt genomen om af te reizen naar dit mooie museum. Oftewel, wij gaan weer een wandeling maken door dat hele mooie archief van OSR 920. Tot 12 uur is dit het Platen ABC. It was a slow

band die ben eigenlijk de grootste hit had in de tweede helft van de jaren 80. De Fine Young Cannibals ontstonden uit een andere band die daarvoor ook al een aantal hits had. Het waren ex-leden van The Beat en die ken je vast nog wel. En Johnny Come Home stond op een debuutalbum en was ook meteen een hele grote Europese hit. En She Drives Me Crazy ken je ook nog wel. En de laatste die ze hadden, Suspicious Minds.

Hij begon zijn carrière als DJ in een discotheek in New York. En zodoende hoorde hij nog wel eens wat. En dacht, nou, ik kan het ook wel. En zodoende dacht hij van, nou, ik word rapper. En bracht hij deze single uit. Kwam tegelijk uit met die andere grote hit, Rappers.

Mocht je een klein beetje willen zorgen wat wij zoal doen vanavond tijdens de wandeling in het mooie museum van OZN 920. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar de website van OZN en daar vind je naast alle leuke informatie over onze omroep, de DJ's en de programmering ook de actuele playlist van deze mooie wandeling in het Platen ABC.

Als ik zo links van me kijk, dan zie ik alweer dat we langzaam toekruipen naar de klok en tijd zijn van 11 uur. En dat betekent dat wij zo meteen na 11 terugkomen met nog 1 uur. Dat mooie struin in het archief van Oost-en-Negen Twendel. Kortom, deel 2 van het Platen ABC. Tot zometeen. Hoi. The first time.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Aarle-Rikstel werd zaterdag 9 mei het Schenkbierfestival georganiseerd. Het terrein rond de kiosk op de Kouwenberg was volledig omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein. Lokale brouwerijen stonden met hun standjes opgesteld, waar bezoekers na aanschaf van een proefglaasje en muntjes naar hartelust konden genieten van diverse speciaalbieren. Voor de muzikale omlijsting zorgde live muziek, gedraaid van vinyl en ook de inwendige mens werd niet vergeten met diverse snacks en friet. Een speciale primeur kwam van de Croix Brouwers, die hun nieuwe Croix Wit op dit festival introduceerden. Sparta 25 heeft een knappe 3-1 overwinning geboekt op Reuzelsport en zette daarmee de goede reeks voort. In de 65ste minuut miste Finn Rutte een grote kans op de openingstreffer. Trainer Van Wanrooy bracht aanvallende wissels, waarna de druk van Sparta toenam. In de 81ste minuut leidde een voorzet van invaller Thies van de Weide Ven tot een eigen doelpunt van Reuzelsport 1-1. Ilias Divanis zette de groen-witte in de 85ste minuut op 2-1. 3 minuten later besliste Thies van de Weide Ven de wedstrijd met een fraaie lob, 3-1. Volgende week wacht voor de ploeg van Jurgen van Wanrooy een uitwedstrijd tegen het Brabantia. Op zaterdag 16 mei organiseert een vriendengroep in Gemert het muziekevenement Woodstock. Dit initiatief belooft een bruisend festijn met volop live muziek en gevarieerd entertainment. Vanaf 2 uur zijn bezoekers welkom aan de Rooie Hoefsedijk 67. De organisatie heeft een divers programma samengesteld voor een breed publiek dat wil genieten van optredens en een gezellige sfeer. Woodstock onderstreept de levendige gemeenschapszin in Gemert en biedt een platform voor zowel gevestigde als opkomende artiesten. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.

wel even wennen om zo'n versie te horen. Sergio Mendes en Brazil 66 maakt er wel een leuke versie van die bekende hit van de Beatles, The Fool on the Hill. Deze man zou zich ongetwijfeld achter zijn oren hebben gekrapt van... Kon het wel? Nou, het kon wel zeker. Dit is hem met Michael Jackson.

Ik heb nog nooit zo'n extravagante videoclip gezien als deze. Maar goed, hij mocht het ook wel zijn ook. Toch? Freddie Mercury en The Great Pretender. Een leuke versie van een oud nummer. En op deze videoclip speelde ook nog zijn grote vriend Roger Taylor mee. En dat werd een hele grote hit. We gaan terug naar de jaren 80. Dit is Brother Beyond.

is door het archief heen aan de hand van het alfabet. En we zitten in de T alweer. Dat gaat wel snel. Maar goed, er is nog zoveel leuks te vinden hier in dit mooie archief. Dus voorlopig zijn we nog zeker niet klaar. Joe Jackson komt voorbij. En zometeen de Steve Miller Band. Maar eerst deze, The Harder They Come. Op OZR 920.

0: En met deze leuke van Queen, de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze zondag. Ik dank jullie hier voor de aanwezigheid en jullie thuis voor het meewandelen. Volgende week zondag om 10:00 dan gaat de deur weer wagenwijd open. En dan maken we weer een mooie wandeling door dat mooie archief van OSR 920. Oftewel, de snoepwinkel van elke OSR 920 DJ. Tot volgende week zondag en maak er een hele mooie week van. Bye.
1: I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Boekel zijn zondagmiddag hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval. Rond 11:15 ontving de meldkamer een oproep over een incident aan het Vlasven, een weg in de gemeente Boekel. Ter plaatse troffen politie en ambulancepersoneel een wielrenner aan die ten val was gekomen. Het betrof een eenzijdig ongeval. Er waren geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken. De wielrenner raakte bij de val gewond en had medische zorg. Na een eerste stabilisatie ter plaatse is het slachtoffer per ambulance met spoed overgebracht naar een ziekenhuis voor verdere behandeling van de opgelopen verwonding. Zondag stonden de voetbalvelden centraal voor de clubs uit Laarbeek die diverse spannende wedstrijden speelden. Ivo ontving Mariahout op eigen veld en boekte een overtuigende 3-1 overwinning, goed voor 3 belangrijke punten. ASV 33 speelde een intense thuiswedstrijd tegen Nijnsel en wist nipt met 3-2 te winnen, waarmee ook zij essentiële punten veilig stelden. Minder fortuinlijk was Eli VOW, dat in een doelpuntrijk duel het onderspit moest delven en met 3-4 verloor. De punten waren hierdoor niet voor hen weggelegd. Sparta 25 heeft een knappe 3-1 overwinning geboekt op Reuzelsport en zette daarmee de goede reeks voort. In de 65e minuut miste Finn Rutte een grote kans op de openingstreffer. Trainer Van Wanrooy bracht aanvallende wissels, waarna de druk van Sparta toenam. In de 81e minuut leidde een voorzet van invaller Thies van de Weideven tot een eigen doelpunt van Reuzelsport 1-1. Ilias Divanis zette de groen-witte in de 85e minuut op 2-1. 3 minuten later besliste Thies van de Weideven de wedstrijd met een fraaie lob, 3-1. Volgende week wacht voor de ploeg van Jurgen van Wanrooy een uitwedstrijd tegen het Brabantia. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 16 mei organiseert een vriendengroep in Gemert het muziekevenement Woodstock. Dit initiatief belooft een bruisend festijn met volop live muziek en gevarieerd entertainment. Vanaf 2 uur zijn bezoekers welkom aan de Rooie Hoefsedijk 67. De organisatie heeft een divers programma samengesteld voor een breed publiek dat wil genieten van optredens en een gezellige sfeer. Woodstock onderstreept de levendige gemeenschapszin in Gemert en biedt een platform voor zowel gevestigde als opkomende artiesten. Afgelopen zondag speelden diverse voetbalclubs uit de regio Gemert-Bakel hun wedstrijden. De uitslagen toonden een gemengd beeld. Gemert leed op eigen veld een nederlaag van 0-1 tegen VVSB. Ook NWC verloor thuis, nipt met 1-2 van Handel. Bavos kende een moeilijke middag en verloor fors met 0-4 van RKGSV. FC De Rakt boekte daarentegen een ruime overwinning op Milheiser Boys. De wedstrijd eindigde in 5-1. Bevo verzekerde zich van 3 punten door MVC thuis met 2-0 te verslaan. Tot slot versloeg Middenpil Amerika op eigen terrein met een duidelijke 3-0. Zondag stonden de voetbalvelden centraal voor de clubs uit Laarbeek, die diverse spannende wedstrijden speelden. Ivo ontving Mariahout op eigen veld en boekte een overtuigende 3-1 overwinning, goed voor 3 belangrijke punten. ASV 33 speelde een intense thuiswedstrijd tegen Nijnsel en wist nipt met 3-2 te winnen, waarmee ook zij essentiële punten veilig stelden. Minder fortuinlijk was Eli VOW, dat in een doelpuntrijk duel het onderspit moest delven en met 3-4 verloor. De punten waren hierdoor niet voor hen weggelegd. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden